Marie en ik trouwden een paar dagen later. We kregen 3 kinderen. Ik werd directeur bij McKinsey en ontwikkelde daar mijn uitvindingen. Jeff Steijaert kreeg 5 jaar cel. Zulma Steijaert kwam snel vrij. Ze verhuisden naar New York en werden daar herenigd met Gust. Walter van der Meer moest zijn beide fabrieken sluiten. Hij had geen contact meer met zijn dochter Louise, die met een rijke industrieel trouwde, maar al na 4 weken scheiden. Cyril de Grave trouwde nooit. Hij begon een verzameling zeldzame schildpadden. De Red Star Line ging failliet in 1935 ten gevolge van een beurscrash. Mensen die alles achterlaten, om welke reden ook, ze zullen er altijd zijn. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ze, net als ik, vinden wat ze zoeken. Geluk.

weten dat het leven voor de mensen in deze stad niet altijd eerlijk is. Nee, niet altijd volmaakt is. Maar met de kracht van God kunnen alle duivels verslagen worden.